0: Hallo. Velvet Rope 2026. Mijn stem wordt per show zwaarder. Maar ik ben volgens mij een beetje ziek. Anyways, Happy New Year. Officieel mocht dat tot gisteren. Maar we like to break the rules, right? Yeah. 2026. Hoe gaat het met iedereen? How's everybody doing? We saw that we have some listeners abroad.
1: Oh yeah, you have to speak English now.
0: Yeah. So, hello.
1: Shout out to Raoul from Jamaica.
0: Hello, Raoul. And somebody from London.
1: We're international now.
0: We're international. Yeah. And Menno. Hoi, Menno.
1: Hoi, Menno. Okay, what?
0: Oh, ik zit weer die kauwgom. Okay, now thanks for listening. We hebben... geen vraag. In februari gaan we daarmee starten. Want ja. We geloven niet zo in dat het nieuwe jaar in januari begint. Dus we gaan gewoon... We zitten nog een beetje in onze cocon-fase. En misschien jullie ook wel. Dus misschien is dat wel de vraag. Ben je ook lekker aan het coconnen?
1: Ja, geniet gewoon lekker van de tunes. En volgende maand hoor je wel iets weer van ons.
0: Stay tuned. Want we gaan ook weer edities doen, hè, Velvet Rope.
1: Ja, klopt.
0: Op hele leuke locaties.
1: Stay tuned.
0: Okay, thanks for listening.